0: Chart.
1: Internationaal.
2: Internationaal.
3: 3. De mannen van de Bauza. De zilveren medaille.
2: 2.
3: Taylor Swift, I knew it and I knew you.